0: even naar jou, man.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: Uw werk Mongolen.
1: Vooral mooi en zwaar vuur.